0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stof zoos.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkietijd tussen 8 en 12. Maak zeker, jij mist die uit niet.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak zeker jy mis nie uit nie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte so makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: The Cross Was Enough, natuurlijk. Chris Stapleton en Celine Dion. Jimmy Sosa, dank je ook voor jouw boodschap volgend.
1: Dit programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sosa.
0: Ja, goedemorgen weer eens. Baie dankie van we samen keier. Ik zie Philip is daar. Morgen, Philip. Lekker dat jij samen met ons keier. Bartu, IJR Renovations, of AJA, Athena, Lesoufe, Dani, Pieter, Vanelle, Mariska en een hele klomp ander wat samen met ons keier. Baie dankie. Het is lekker dat jij samen keier op een maandagochtend. Ja, ons moet beweeglik raak, ons moet so'n bietjie die suurstofbelaaide bloed waar die are kry, ne? Nou, ja, baie mense gaan hardloop, ons gaan nou nie sê hoe ver, hoe vinnig, hoe lang, nie. Baie mense maak een kopie koffie, ja, that reminds me, myne moet ook nog gaan haal, en baie mense gaan in die yoga posisie in, stel die handjes op die knieën, vouw die knieën onder jou in, ek gaan nie weer kan opkom as ek dit doe nie, maar needless to say, en dan haal jy lekker diep asem by telling van 3 en asem in, dan klink het as ons doodgaan, ja, definitief ek, maar ja, ons doen het met muziek, en kom ons laat Enrique Iglesias, I Don't Dance, vir ons die pas aangeen.
2: Ja,

0: En die tijd is weer 6:32. En dank je voor die samenkijker. Ik heb nog gelacht. Maar dat was, ja, morgen zeg, grijp ze maar pitbull om mee te dansen. Ja. Ja, why not? If not, why not? Als hij je pasjes kent, als hij die rechte triekjes kan geven, je hoe links en rechts en zo aan en zo aan. Ja, why not? Hoe komen niet? Hoorra jullie. En dan zie ik ook daar, Judith is ook daar. Morgen, Judith, lekker om samen met jou ook te keer. Ons gaan we daar naar die winkels toe, ons hoor wat hulle voor ons te sê het.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
0: En dit is so 6:33. Jimmy Sosa, dank ook vir jou borskap vanoggend.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
0: En dis een wat saam jou keur en dankie ook dat julle saam met my keur vanoggend, almal wat daar saam keur en al die likes doen en baie dankie, ek waardeer. Nou ja, ons gaan nou so 'n bietjie Trans-Karoo ry. Neil, jy het gevra vir dit, dit liplek lekker, of wat is dit, oud op, goeiemorgen, jy is ook daar, Bless Bridges, Trans-Karoo.

Ein Schwinkler da met, ja, waar is die woorden, wat ik zoek? Ja, dat is nu mijn aanleiding van ons woord volgende. Dat is natuurlijk de kruipenis. Minnie Marker, 3D, goedemorgen, good morning. Ons gaan zo'n stukje muziek nog speel. En dan gaan ons naar die amper zeg 8 uur, want het is al licht buiten, die 7 uur nies voor jou doen. Tot tijd en wel, kom ons luister nog zo'n stukje muziek. Chris Chameleon, Appie.

0: the twist of Mercy Lucretia, My Reflection. Dat is redelijk lang, you know? Ik hou daarvan, dat is bij een nice song. Maar ik nog een beetje kort geknipt, want hij is zo amper 10 minuten lang. En ja, ons kan nog niet daarna zo lang, nee. Ons maar met andere kunstenaars ook net een kantje geven. Ook vanaf daarna die adverteerders doen, dat ook maar net. Jij kan gaan kijken op ons webteister www.joustasie.net.
1: Oktober maand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Gate to Bulders.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees en saam met jou te keier. What a weekend, was heerlik. Baie dankie aan Gary Fleming, wat ons IT show gedoen het, altyd lekker om na hom te luister. En so the English Division, soos hy dit sê, the IT Guru, al die name wat hy homself so gee. Maar in elk geval, jy is op Vat die Pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so en ja, baie dankie vir hulle borskap. Kom ons kyk na jou verkeerssake.
3: Jou stasie verkeer.
2: Right, Gauteng is stils aan een voertuig op N1 Noordwaarts by Lynnwood afrit, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan KwaZulu-Natal, 18 meter terug, is stils aan een vragmotor, op die N3 Suidwaarts na Klifduil, linkerbaan is versperd daar, wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeer ook maar stil, geen opdatering nie, ons kyk ook hier op ons ander bron van inlichting, dat ek net loer hierso, Feikenstraat en Main Road, Strand, injuries, daar was een motorongeluk gewees, wees toch maar voorzichtig in die area. Dit is jou verkeer vir nou.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, baie welkom en allemaal hier op TikTok, Niels Poel en die hele spul, baie baie welkom, lekker om saam hier te keir, as jy wil saam met my op WhatsApp wees, 066-594-4248, vat vir jou in die atelier. Adam sê, dis al wat ek het.
3: Hierdie is jou stasie.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Hey, Tush, hier ek sit om te doen nie. Ons het hierdie naweek wat voorbij is, het ons gekeier daar by Mikor BYD, Build Your Dream. Dit was absoluut een astronomiese dag gewees. Ons het een klomp boerewors gebraai en daar was so baie kliënte wat hierdie nieuwe voertuig kom toetsbestuur het. Daar was te min verkoopspersoneel op die vloer. Dit is hoe rof dit gegaan het. Maar ons het een lekker boerie in hulle handen gedruk, een lekker koeldrankie in hulle handen gedruk en het was het een groot succes. Maar hierdie naweek keier ons by Mitsubishi in Mikor Tygervallei en ook gaan ons dan een ride and drive doen met al die Honda voertuie, die Mazda voertuie en die splinternieuwe Mitsubishi tak gaan ons daar so die grand opening hee. Ons gaan lekker boerewasrols braai daar, dis gratis, kom toetsbestuur die voertuie, kom gesels met die verkoopsman mense, en kyk een bykie rond, dis rechtig waar prachtmotors wat daar plaas vind, so kyk uit vir dit, het gaan rechtig waar een vir die boeke wees, so sien julle saterdagochtend, dan maak ons weer so, kom ons betaal die rekening en hierna Junita du Plessis met Skroomba.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: jouw boerenmuziektreffer op jouw stasie.
1: Dat sê, dis jou boerenmuziektreffers van vandag gewees, lekker drie in een rij gewees, en ek hoop jou dag is aan so bykie meter opgehelder. As jy nog jy draai gemaakt het op ons webtuiste nie, joustasie.net, kan jy gerust daar gaan kyk na die joustasie korant vir die maand, dat is ook die Ultimate Drive korant, en dan ons splinte nieuwe toepassing is daar ook, jy kan net klik op, het gaan jy automatisch vat na die Google Play Store toe, en dan kan jy het aflaai, so baie baie lekker gaan kyk een bykie daar, en laai die app af en raak deel van die jou stasie span, en as jy die ou app nog het, laai die nieuwe een ook af. Dit is so makkelijk soos dit, ek weet die een, eerste een het so effens een probleem waar hy so bykie stop, maar dit is blijkbaar nou uitgestort. Kost betaal die rekeninge, en net daarna is het Steve Hofmeyer met Laaste Lag.
2: At Namibian Clearing Agency, we understand your needs to get your goods to their destination without delay. Our knowledge staff will take care of the customs clearing red tape and ensure that your cargo gets to its intended destination safely and on time.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga nu gerust op ons Facebookblad vir meer inlichting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
5: Yostasi.me

0: Artis FM, Nies.
1: Als aardelijke goeiemiddag aan jou, het was op pas 4 uur, die sangerskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dit is tijd vir jou 4 uur Nies.

Hans, hartelijk goedemiddag, heel baie welkom. Hier is Kakel op Arties FM natuurlijk, die radiostasie van ons. Dinge anders doen ook vanmiddag rechtstreeks op die senders van jouw stasie. Dan Brackenfell in Kaapstad en die senders van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Westkaap. En vanmiddag het ons die gebruikelijke bijdraas. Ons gaan so teen 4:45 se kant woorddraai doen. Maak net 'n aantekening, nie 4:30 nie, maar 4:45 se kant doen ons woorddraai. En dan 5:00 ons volgende nuusbulletin. Maar binne die volgende paar minute het ek 'n onderhoud met Kazimula. Carol Ann Meltzer, wat met ons kom gesels oor aan iets te enkels na Joburg City. So bly gerus ingeskakel en dankie dat jy saamkuier. Volgende nuusbulletin om 5:00 en dan natuurlijk jou streeks weer direct daarna. Maar nie vergeet nie, jou nuuszaak, jou belangrijkste nuuszaak van die dag om 4:15 in nuusfokus.

0: Right, ik moet eens kijken wat er bij Paya aangaan. Hier zo op je gunstelijke radiostatie. Daar is drie onderscheiden provincies waar ons kijkt. En net gevonden dat de eerste in Luri zo alleen die rechte bladzijde niet aan kreeg. Die verkeer wat zo'n beetje rondgespassieerd is vandaag. Op die verschillende bladzijden wat ons ontvangt. Hier is het een bladzij 1. Een Gauteng, die Indian Daniel Berg snelweg in de noordelijke richting. Alfred vanaf die R21. Een stilstaande voertuig daar op die Indian Noord, net voor Rigelweg. Maak een aantekening daarvan. Stilstaande voertuig op die Indian Noord, net voor Rigelweg. Dus die Daniel Berg snelweg. Dan vind ik ook die N1 Pretoria Hoofweg in de noordelijke richting. Die afrit bij New Road. Daar is baie druk verkeer tans daar op die Indian Noord. Dus tussen New Road en die Bekloewisselaar. Kom, ons kijk over naar Kaapstad. Ons lees ten as van jouw stasie daar. Die R300 Zuid afrit vanaf die N1. Stilstaande voertuig op die R300 Zuid. Daar bij die afrit vanaf Oud-Parelweg. Is daar die anders bekend is die R101. Rijd maar net voorzichtig in daardie omgeving. Dan ook op die N1 ingaande in Kaapstad in de westelijke richting. Die afrit vanaf Sable Road. Baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande bij die afrit bij Black River Parkway. Alle banen is tans oop, maar kan problematisch raak soos wat die verkeer toeneem. Ook nie enige terugvoer uit die KwaZulu-Natal ontvang nie. Ons sal daarna kyk wanneer daar die beriggewing inkom. Dis dan jou verkeer. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan die muziek van Kasimula.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Dan is tijd voor natuurlijk woorddraai. Ons het zo 11 minuten oor om daar die speelikie te speel vanmiddag. Drie liedjes en die woord is in die titel van die liedje vanmiddag. Ons gaan luisteren naar eenetjie van ABBA en daarna Bless Bridges. En dan sluit ons af met een van Callum Scott. Die woord is in die titel van die liedje, die ooreenstemmende woord. Kom, ons kyk of jy daar die woord kan kry. Ja, wel, ek weet of ek een leidraad begin. Ek dink dit is redelijk voor die hand liggend. Kom, ons gee geen leidraad vanmiddag nie. Ons laat jou toe om mooi te luister. Jy behoort hier die tweede liedje te weet wat die woord is, want ons soek luister net baie mooi. Die woord is in die titel van die liedje, die ooreenstemmende woord. Dis eerst die muziek van ABBA, dan Bless Bridges en dan Callum Scott. En ja, die wenner van woordraai kan net na 5 sy eie kiese van muziek hoor, of haar eie kiese van muziek. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen. If you change

Ja, vanmorgen het ons een klein beetje van een probleem. Zo, ik zie nou net dat die liedje in die eerste... Wel, die woord in die eerste liedje is eindelijk... En ik ga het sommige gauw vinnig neergeven, want ons het klaar, al onze deelnemers. Is eindelijk Chance, Take a Chance on Me. Dit wordt verkeerd gespeld in die titel van die liedje op ons stelsel. Wordt het gespeld Change. Maar dat is eindelijk Chance, heel te mal recht. C-H-A-N-C-E. So, ons winners blijven diezelfde. Kom eens kijken of waar is al die antwoorden nou. Je ziet niet, dat is nou een probleem. Partij ons sê Chance, partij ons sê Change. So, ook met zeker maar sê altijd recht aan die einde van die dag. Nou, ek kan nie nou sê nie, maar omdat jy nou gesê Chance, dit moet Change wees nie, want ek het aanvankelijk gesê Change. Wel, nie gesê Change nie, maar ek het vir jou gesê, die woord is in die titel van die liedje. So, ons eerste liedje was gewees, Take a Chance on Me. Maar hy is verkeerd gespel op ons stelsel, moet ek sê, dit is Change, dat gaan nou recht maak, ek gaan hem nou recht maak. En dan, Bless Bridges, volgende ons gaan om vir jou speel, Love Changes Everything. So, eindelijk is die woord Change, maar die wat gesê Chance, is ook recht. Alright, so kom ons kyk gauw bietjie na die wenners. Ek gaan net een liedjie nog kan speel voordat ons nuus neem. Ons gaan nie uitkom by Callum Scott nie. Kom ons kyk gauw vinnig wie is eerste, tweede, derde en vierde. Eerste plek vanmiddag, Ronel Pieters van Bloemfontein. Die Strandplakkies is in die eerste plek. Wel gedaan aan jou, Ronel. En die tweede plek, Johan Smith van KZN. Wel gedaan. En die derde plek het ons vir Esther Botha van Constantia Kloof. En die vierde plek het ons vir Rosie Marie van Bloemfontein. Ja, dit is ons vier deelnemers wat allemaal die correcte antwoord verskaf het. Ons wenner dan vanmiddag weer Ronel Pieters van Bloemfontein. Hier is Love Changes Everything.

Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is op R16,55. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21,88. Die rand staat tegen die euro op R18,48. Die prijs van goud is thans $4,165.23 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $106.88 per vat. En dat is dan de einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radio. De finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoord worden om 6 uur vanavond.

Focus FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties.

Well, als het nou lekker innetje gaat daar van Callum Scott, If You Ever Change Your Mind. Was die liedje wat aangevraagd door Ronel Pieters van Bloemfontein. Onze winnaar in Woordraai. Het gevraagd voor Callum Scott. Zijn liedje wat ons aanvankelijk zo gespeeld had. En dat was geweest natuurlijk If You Ever Change Your Mind. 13 minuten over 5. Ons gaan ook gauw kijken naar die streeks weer. En daarna gaan onze handelsbreek nemen. Voordat we terugkomen met nog een beetje muziek. En dan doen we ons natuurlijk voor jou nieuwsfocus.

0: Kom eens kijken wat er bij paaien aangaan hier in Zuid-Afrika. En natuurlijk die drie provincies onderscheidelijk. Gauteng natuurlijk ook onder andere dan die Weskaap en KwaZulu-Natal. In Kaapstad op die R300 Zuid het ons die afrit vanaf die N2 ingaande stilstaande voertuig op die R300 Zuid daar bij die afrit vanaf die N2 ingaande. Alle bane is tans oop daar. Die N1 ingaande of eerder die N1 uitgaande, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf die R300 Noord, stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande by die afrit vanaf die R300 Noord. Die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Shongweni, dis die Shongweni wisselaar, stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Shongweni. Die linkerbaan is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 westelike voorbijgang, dit is in een noordelike richting, die afrit vanaf die N17, een ongeluk op die N1 Noord, daar by die Albertina Sisulu pad, een baan in die 5 is gesluit. Dan die N1 Danieuwberg snelweg in een suidelike richting, die afrit vanaf Rigelweg, die M9, een stilstaande voertuig daar op die N1 Suid, net na Rigelweg. Terug in Kaapstad, nog probleme daar op die R300 Zuid. Dit is die afrit by Bottelarijweg. Een stilstaande voertuig aangemeld op die R300 Zuid, daar by die afrit by Van Riebeek. Maar nou is het al wat die verkeer aan betreft, bykie later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Dit is 27 minuut na 5. Ons maak so bykie muziek voordat ons kyk na bykie sportnies en vanmiddagse sportfokus. En die weenekie van Karleen van Jaarsveld, die liekie bly volgende hier op jou gunsteling radio.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

alles ten bekijk naar de sport niet. Het was een week alles heel wat sport geweest. Vooral natuurlijk die moederwederinnen. Wat gisteren plaatsgevonden, die moederwederinnen en die moederfietswederinnen. Maar het is even één geweest natuurlijk gisteren daar uit Singapore.

Nou, Red Bull's Max Verstappen het sy lange wacht van 250 wedrenne beëindig en sy eerste oorwinning in die Singapoerse Formule 1 Grand Prix baal. Wel, dit is natuurlijk eerste vir hom. Die viervoudige wereldkampioen het saterdag sy eerste plek in die blitsren opgevolg met nog 'n klinkende oorwinning om sy tweede opeenvolgende Grand Prix sege in die sak te steek. Want dit het ook natuurlijk die vorige sondag het hy gewen. Verstappen was ook eerste in verlede sondagse Bahreinse Grand Prix in Maleisië. Het sondag op die Marina Bay straatbaan Charles Leclerc van Ferrari met 7 sekondes geklop. Verstappen se grootste bedreiging was by die wegspring, maar die Nederlander het die binnenkant van die baan agressief verdedig om Leclerc agter hom te hou. Daarna het hy beheer oor die wedren oorgeneem en geleidelik van sy teenstanders begin wegry. Jy kan natuurlijk hierdie volledige brug gaan navolg op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Dan net vinnig weer oor die motorsport. Russell het sondag met sy 9e plek net 2 punte verdien. Ons praat bietjie oor die punte, want verdien is. Lewis Hamilton was 3de gewees met 229 punte. Gevolg deur Verstappen met 221 punte. Leclerc van Ferrari 215 punte en Lando Norris van McLaren het 201 punte. Nou Antonelli spog nog steeds met en nou met 340 punte. En hy loop met 112 punte voor Russell wat met 238 punte tweede is. Ja, dis die situasie tans wat die motorsport aan betref, die F1 spesifiek.

0: Dan zullen we die golfverlies om mee af te sluiten. En dan was hier en daar een paar opflikkeren in, maar het was niet een naweek, want Zuid-Afrikaanse golfondersteuners te lang zal onthouden. Tristan Lawrence heeft in Madrid straks die beste van die Zuid-Afrikaners gevaar toen hij 65 houwe in die derde ronde van die Spaanse Open aangetekend heeft. Maar hij kon slechts saam 13e eindig in die Amerikaanse PGA-reeks Furyk en Friends toernooi voor seniors. Het relatief Goosen en Ernie Els onderscheidelijk 18e en 21ste eindig, terwijl Christian Bezuidenhout in die Amerikaanse PGA-reeks se bykarrend toernooi in Japan 17e klaargemaak het. Ach, aan die thuisfront het die Australiëaner Austin Bautista sy tweede titel van die seisoen in die Sonskynreeks verower, toe hy die Suid-Afrikaner en verlede jaars kampioen Warwick Purchase op die Heltonbaan uitgestof het. In Madrid het die Scott Grant Forrest een eindpoging af van die thuisgunsteling Eugenio Caraca, of kan ek sê Characara, afgeweer om die Spaanse Open te wen en sodoende sy plek by volgende jaar se Britse Open en die Amerikaanse Meesters te bespreek. Die volledige sportberig is beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel Sport. En dit is dan vandag se sportnuus hier op jou gunsteling radio. Tijd om te luister na Bad Boys Blue volgende muziektijd hier op jou gunsteling radio.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: wel. Het was van een handelsbrief daar wat ons gehad het. Net voordat het ons geluisterde naar daarin. Ja, Bad Boys Blue onder andere met I Totally Miss You. En Wanneer Las. Ja, dus 47 minuten na 5. Nog zo 13 minuten tot en met nieuwstijd. Als daar dan een boodschap is van iemand speciaal. Is je welkom om het vinnig neer te sturen. Ons doen kutsverzoeken tot 6 uur vanavond. Ons sal die liggie vir daar die belangrike persoon speel waarvoor jy 'n belangrike boodskap het vandag natuurlik. En dan 6 uur het ons weer vir jou die nuus, die laaste nuusbulletin van die dag. En dan na jou finale weerverslag, dit is die nasionale weerverslag aan ons verskaf deur natuurlik die Suid-Afrikaanse Weerdiens. So dis wat voor lê tot en met 6 uur nog, bly ingeskakel, dis Huifwaart saam met Hein. Ook vanmiddag regstreeks op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Hier is een nieuwe van een groep in die naam van Mervy en dis Love You, net hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: Oh, dat was 13 minuten na 6. Onze te pas geluisterd naar Blondie's Heart of Glass. Aangevraagd door Johan Smith van KZN. En hij was in die tweede plek vandaag met Woordraai. Als je bekijkt naar die temperaturen van morgen, die minimums en maximums, algemene weervooruitzichten aan ons verskaf door die Suid-Afrikaanse Weerdienst. As ons vinnig kyk dan die weer hard op die spoort môre, 15 minimum, 31 maximum, warm weer wat voorspel word vir môre, Pretoria 15, 32, Johannesburg 12, maximum 30, mooi weer daar, dan Rustenburg 15, 31, warm en bewolk tot gedeeltelik bewolk, dan vinnig kyk ons na Polokwane 16, 32, Bombella, waar dan ook Nelspruit is, 15 maximum 33. Bloemfontein in die Vrystaat, 15, 28. Daar is bewolkte weer wat voorleen daar met middagbuie moontlik. Reen in die middag in Bloemfontein. Dan Kimberley in die Noordkaap, 15 maximum 27. Bewolk met donderbuie later moontlik in Kimberley. Upington, 17 maximum 31. Gedeeltelik bewolk. En dan ons kyk gevinnig na die rest van Suid-Afrika en net gevinnig die weerkrem te verander. Ons moet een draaikie maak in die Kaap op die stadium 14, maximum 21, gedeeltelik bewolk met moontlike buie daar. Dan die Parel 13, 22, Stellenbosch 12, 21. Kom ons kyk gevinnig na die situasie in Oos-London 16, 22, Port Elizabeth 15, 22 en dan met Tata donderstorms moontlik daar. Is met Tata in die Ooskaap 15, maximum 23. Dit is dan die weer, dan laatstens net gevinnig Durban in KwaZulu-Natal 22, maximum 27 met donderbuie moontlik gedurende die dag. Dit is dan al wat die weer aan betref. Dit was jou nationale weerverslag en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons sal morgen weer vir jou boog te bring van weersake. Maak seker iets ingeskakel natuurlijk op jou gunsteling radiostasie. Die radiostasie waar ons dinge anders doen hard is FM en natuurlijk ook vanmiddag op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan die muziek van, want dan luister ons volgende. Enigie wat aangevraagd, die die derde plek deelnemer aan Woordraai, Esther Bota van vandaar van Constance Toopse wereld en sy het gevra vir Tommy Scott se Flower of Scotland en dis dan volgende, net daarna gaan ons luister na enekie wat aangevraas deur Rosie Marie van Bloemfontein. Sy was in die vierde plek en sy het gevra vir, kom ons kyk waarvoor het sy gevra vir enekie van Guy Korsten, jy is die eerste liefde in my lewe, daar die liekie dan net na hierdie een van Tommy Scott. Geniet om en bly geskakel, kom ons maak een vinnige handelsbreek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Ja, dat was dan drie Afrikaanse liedjes in een race. Op pas gehad Lisa Nel met Bottel en Berre. En voordat het ons gehad, Liani May, Lang leven die liefde. Hier op Joghanslinge Radio. Daar die tikkie wat aangevraagd was door ons vierde plek deelnemer. Aan vandaag zo voor draai Roosie Marie van Bloemfontein wat gevraagd. Vir Guy Konsten, jy is die eerste liefde in my leven. Nou ja, dit is 32, bykans 33 minuten na 6. Die laatste paar minuten van die program het aangebreek. Daar is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, wel vir jou keurspel in die 50er jare. Drie specifieke liedjes vir jou, vir hierdie natuurlijk maandagavond. Jim Reeves met From a Jack to a King, lang laatst hierin gehoor. En dan luister ons naar Millie met My Boy Lollipop. As jy omreg onthou, dit was ook een lekker liedje op sy tyd. En dan Buddy Holly wat afsluit met Words of Love. Daarna is het groet tyd hier op jou gunsteling program, Huiswaarts Samadijn.
1: FM.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

0: Zo komen we aan het einde van dit programma. Dit was ons keerspel in die 50er jaren. Ons sommerhaaie die bijgevoegd van Bill Haley, Rock Around the Clock. Om ons te brengen aan het einde van die programma. Hoop je gaan een heerlijke maandag aan verder heen. En dit was dan het einde van Huisvaart Samodijn. Lekker onder het gaat met Carol Ann Meltzer vandaag. Of anders bekend als Kazimula. Met Joburg City. Wel, interessant onder het. Kon niet geloven, ik kan zo lekker Engels praten. Die langklaas onder het een Engels gevoel. Daar doe ik het vanmorgen voor de eerste keer in een baie lang tijd. Maar nou ja, ik hoop dat je het programma geniet. Dank je ook voor die luisteraars van jouw statie. En natuurlijk, Riebeek Vallei Radio wordt samengekeurd. Daar haal je die kap uit. Ons maak morgen weer zo van 4 tot 7 namiddag. Vanavond om 7 uur is het Deald Marits, wat daar uit Pretoria van jou gezelschap hou en pad langs. Ik kan samen met jou tot 10 uur vanavond op jou gunsteling radiostatie. En dan natuurlijk Wimpie Boot dan morgenochtend 6 uur weer met die Anders Breakfast. Hoop je gaan een heerlijke maandagavond heen. Goeie nachtrus. Mooi dinsdag voor jou morgen. Krijg je morgenmiddag 4 uur hier voor die draadloos. Ik ga net dan die Anders Break voor jou uitspelen met de liedje uit die 60er jaren. En ik denk dat is een redelijke gepaste liedje, want ik ga nu huis toe. Simon & Garfunkel met Homeward Bound. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Naja, jede Nacht war es auch die, die immer Bockenheim Ring. Und weil ein anderer Mann gewinnen, ist Thomas Breining für Porsche, ich denke, ist Manthi Porsche, hat er die Titel für 2016 auf die Kroon für die 2026 DTM-Titel achter sein Name kon skryf. Maar kom ons kyk net so vinnig na wat gebeur het. Die grid vir die eerste wedren op Saterdag was as volg. Die wegspringrooster, Luca Engsler vir Red Bull Team App, dis 'n Lamborghini Temerario GT3. Hy kwalifiseer die vinnigste met Luca Alba vir Mercedes AMG GT3 Evo. Is eindelijk Team AMG, Team Landgraaf en een Mercedes AMG GT3 Evo wel die tweede vinnigste kwalificeer. En Thomas Breining van Manthi Racing Porsche 911 GT3 kwalificeer derde vinnigste met Vermeulen van Imo Vry Racing Ferrari 296 GT3 vierde vinnigste. Velle van Manthi Racing, Thomas Breining se spanmaat en een nog een Porsche 911 GT3 R kwalificeer vijfde met Bortolotti in een Lamborghini Temerario in die zesde plek. Mario Engel van Mercedes AMG Team Winward, zevende met Mapelli voor Red Bull Racing App Lamborghini Temerario, achtste Callender, ek denk is Thomas Callender, in die negende plek en nog een Mercedes met Beast voor Land Motorsport, wat sy Porsche 911 GT3 in die tiende plek klaarmaak. Woodman van Schubert, 11de, Kelvin van der Linde, 12de, hulle rij beide BMW M4 GT3 Evo's, met Cairoli, 13de vir Ferrari, Timo Glock, McLaren, 14de, Nico Tim, 15de in een Aston Martins, met Mahini, 16de in een Ford Mustang, deur vir deur motorsport en een McLaren 727 en Baird 18 in Aston Martin van Taas. Kunon 19e, Maximilian 20ste en Wiebelhaus 21ste. So kwalificeer hulle vir die eerste wedren. Nou ja, toe van die races plaas Saterdag en Luca Auer wen in een Mercedes AMG GT3 met Bortolotti en een Lamborghini Temerario. Tweede, Marco Whitman vir Schubert Motorsport BMW M4 derde, Maro Engel vierde in een Mercedes, Thomas Breining vijfde in sy Porsche, Kelvin van der Linde zesde in die ander BMW M4 GT3, Kunon zevende in een Mercedes, Mahini achtste in een Ford Mustang GT3 Evo, Mapelli negende in een Temerario Lamborghini en Wiebelhaus tiende met nog een Mustang. Kom ons kyk net gauw, dis toe wedren 1 en 2, kwalificeer hulle Saterdag vir Sondagse wedren, die wegspringrooster lyk toe so bies in Land Motorsport Porsche 911 GT3 kwalificeer. Die vinnigste, Veller tweede van Manthi Racing Porsche, Maro Engel derde van Mercedes AMG GT3, Ganon vierde van Mercedes en Cairoli vijfde in een Ferrari 296, Vermeulen 6de, Ferrari 296.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie hartelijk welkom hier in die tweede uur van jou motorshow op jou stasie met my Dirk, hier tussen 8 en 9, waar ons een beetje motors gesteld. Ons kyk vanavond na die verkope van passagiersvoertuie, ons kyk na die verkope van dubbelkajuit bakkies, Suid-Afrika is een bakkieland, ne? En baie interessant is, Isuzu het vir die eerste keer, en ek dink, solank ek kan onthou, kon hulle meer verkoop as die Ranger in September. Toyota het natuurlijk rekord verkope aangeteken met hulle Hilux en ander voertuie ook. En ons kyk na goed soos Nissan in die bakkie wereld, wat een achterwiel aangedrewe weergawe van een Navara, hulle noem hom die Pro Plug-in Hybrid Electric Vehicle, lyk baie soos een soos een Mitsubishi, maar nou ja, hulle werk op diezelfde platform, ne. Maar hierdie weergawe van Nissan het de 300 kilowatt topkracht, gesamentlike kracht, en dit maak dit een bakkie van een ander kleur. So ja, ons kyk na, wat sal ons nou sê, so baie, wat ons kan sê, iCar het een V27 bevestig vir Suid-Afrika in 2026 voor die einde. Chery se nuwe bakkie, diesel hybrid, hy noem hom natuurlijk, of daar is die diesel hybrid weergawe van hierdie bakkie, hulle noem hom natuurlijk die grootman. So, dit is een interessante naam, maar dit kan nogal lekker speel in die advertensie wereld. So ja, BMW het hulle nuwe 3-reekse dan bekendgestel en een Suid-Afrikaanse modelreeks bevestig. En dit is omtrent, en Jack het een T9 plug-in hybrid electric voertuig met een fris engine kracht bekendgestel. So ons het een lekker vol program. Miskien moet ek dalk net om dit een bietjie makkeliker te maak, net gauw vinnig, terwijl ons kan ons gauw vinnig sien hoe Toyota in September 2026 sy stempel behoorlik afgedruk het in Suid-Afrika se nuwe voertuigmark. Maar wel, die nuwe voertuie het ook een baie goeie September maand gehad, hulle het hierdie 60.000 eenheid grens gebreek en vir 24 achtereenvolgende maande jaar tot jaar groei aangeteken. So nuwe voertuigverkope het met 12.7% jaar op jaar in September gestyg, uitvoere het met 18.8% gedaal tot net jaar op jaar tot 31.473 en hulle so wees hoe sterker die plaaslike mark gedoen, en Toyota het dier die 15.000 eenheid kerf gebreek om 24.9% markandeel. Suzuki het sy hoogste telling van die jaar tot dus verkope, tot dus ver behaal, en Ford het algeheel die vierde plek behou net voor Hyundai in die lys van voertuie. Nou, dit was een uitstekende maand en ek gaan vinnig vir jou gauw eers een stukkie muziek speel en daarna begin ons by die passagiersvoertuie en daarna die bakkie. Moenie weg bakkies, moenie weggaan nie. Hier lê nog lekker nuus voor en lekker muziek.
1: Kom besoek Wimpie Sonhyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Yo, stasie.

Die donker komt van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplan torenblokken, maar die slopers is betrokken en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orgelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht, die liefde is een vuur. En van die vurige hofmaak voor ons later in die hofspak, maar die liefde is een skaries. En zwart

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.